0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmer. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. En ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer, hemelvaartsdag begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
2: Wij gaan honden inzetten. U gaat geslagen worden met een wapenstok. En wij gaan pepperspray gebruiken.
1: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
3: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
1: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
1: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
3: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II. Dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
1: Zaterdag is dus de return. De winnaar van de duels plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 dode en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. De volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
2: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
1: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Het zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn, komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
3: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
1: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Westeinder Plassen weer even festivalwater met Plaspop. Stichting Klap is klaar voor een nieuwe editie van Plaspop, het watertheater op de Westeinder Plassen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 10 juni en combineert live muziek met varen tussen verschillende podia op het water. Vanaf 19:30 s'avonds treden artiesten op meerdere locaties op. Op sommige plekken wordt vanaf 19:00 s'avonds eerst de voetbalwedstrijd Nederland-Zweden uitgezonden. Bezoekers kunnen met hun eigen boot langs de podia varen en onderweg kiezen uit verschillende optredens. De muziek wordt gespeeld in korte sessies van 30 minuten, waarna bezoekers naar de volgende locatie kunnen varen. Op het programma staan onder meer optredens van de bands als The Cover Crew en Wickerwoods. De organisatie roept bezoekers op om hun boot feestelijk in het oranje te versieren voor een avond vol muziek, sport en gezelligheid op het water.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen. Maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Yeah. Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: once.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK Voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Žilina van Letland stapte op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Žilina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. Emergency.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hanta-virus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hanta-virus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Is met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Game. Hyperlokaal voor Aalsmeer en Kudelstaart. Dit is Radio Aalsmeer.
1: This generation rules the nation with Vrushan.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Westeinder Plassen weer even festivalwater met Plaspop. Stichting Klap is klaar voor een nieuwe editie van Plaspop, het watertheater op de Westeinder Plassen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 10 juni en combineert live muziek met varen tussen verschillende podia op het water. Vanaf 19:30 s'avonds treden artiesten op meerdere locaties op. Op sommige plekken wordt vanaf 19:00 s'avonds eerst de voetbalwedstrijd Nederland-Zweden uitgezonden. Bezoekers kunnen met hun eigen boot langs de podia varen en onderweg kiezen uit verschillende optredens. De muziek wordt gespeeld in korte sessies van 30 minuten, waarna bezoekers naar de volgende locatie kunnen varen. Op het programma staan onder meer optredens van de bands als The Cover Crew en Wickerwoods. De organisatie roept bezoekers op om hun boot feestelijk in het oranje te versieren voor een avond vol muziek, sport en gezelligheid op het water.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Er werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: mask. Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Vanavond.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
2: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier de echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd, dat gaat dan wel door je heen.
1: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
2: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
1: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer by Night. Elke donderdagavond 3 uur lang van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.
1: Aalsmeer by Night.
0: Straks.
2: Aalsmeer by Night.
0: Van 8 tot 11 op Radio Aalsmeer.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen. En dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
2: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
1: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen de Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. De Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
3: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch vanaf staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
1: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaard.

0: Ja, de Golden Shoes van de Harrys. Diggy Lou, Diggy Lee. Uit het Songfestival van 1984. Goedenavond.
1: Alles meer bij night.
0: Ja. Een van de beste Songfestivalnummers ooit. Naar mijn mening. Maar dat is mijn mening. Vanavond in...
1: Alles meer bij night.
0: Ja, staat toch ook weer een beetje in het teken van het Eurovisie Songfestival natuurlijk. Met deze plaat van de Harrys openen we dan ook het programma. Vanuit de stadhallen in Wenen komt er vanavond weer een tweede halve finale van het 70ste Eurovisie Songfestival. Dit jaar helaas zonder Nederlandse deelname.
1: Alles meer bij mij.
0: En daarom vanavond best wel wat meer songfestivalnummers dan je gewend bent te horen op de donderdagavond. Dus. En dan is het ook nog Hemelvaartdag, dus ook een leuk thema. Wat gaan we doen vanavond?
1: Alles meer bij mij.
0: Nou, we mixen het gewoon een beetje door elkaar heen. Zeg ik altijd dan maar. En twee thema's, één programma. Aals meer bij night, jouw late night radio show op de donderdagavond. Vanavond in de teken van het Songfestival en in Hemelvaartsdag. Wat dat allemaal wordt, hoor je zo dadelijk. Nu eerst Tommy Cash van vorig jaar. Espresso Macchiato. Mi amor.

0: Espresso macchiato.
1: Je krijgt er bijna zin in, zo te zeggen. Tommy Cash. Dat is natuurlijk wel een artiestennaam. Thomas Tamenmets. Hij nam met dit Espresso Macchiato deel aan het Songfestival van vorig jaar. En hij scoorde daar heel goed mee, toch? Hij was niet de winnaar, volgens mij. Werd hij tweede, derde, vierde? Nou, dat staat me niet helemaal meer scherp in gedachten. Nee, want deze Tommy Cash, die kwam uit Estland. En dat zou betekenen dat hij vanavond al daar zou nog op moeten komen treden. Dus dat is niet het geval. Nee, vanavond de Eurovisie Songfestival vanuit Wenen. Dus dat betekent dat Oostenrijk vorig jaar gewonnen heeft. Weet je nog met welk nummer? Nou, dat nummer horen we vanavond ook nog wel terug in Aalsmeer by Night. 15 landen komen ook vanavond weer aan bod. Tijdens de tweede halve finale. Dan gaan de 10 vandoor naar de finale van aanstaande zaterdag. Uitzending begint dan om 9 uur. Gewoon op te zien op NPO 1, VRT, de Vlaming zogezegd, BBC One. Het is eigenlijk gewoon overal terug te vinden, terug te kijken. Dus. En we begonnen deze uitzending dus met een plaat van de Harry's, Diggy Lou, Diggy Lee. In de oorspronkelijke Zweedse tekst zingt de zanger over hoe hij op een dag over straat loopt en een paar gouden schoenen ontdekt. En dan trekt hij ze aan, waarna voor hem een magische wereld opengaat, waarin alles mogelijk is. Hij begint te dansen en het lijkt alsof hij de hele wereld aan kan. De titel, Diggy Lou, Diggy Lee, werd enkel bedacht om de klank. En het heeft eigenlijk helemaal geen verdere betekenis. Maar toch wonnen die gasten in 1984 het Eurovisie Songfestival namens Zweden. Meer Eurovisie Songfestival hits later in dit programma. Nu eerst even een kijkje in de hitparade van vandaag. Radio.

Sam Fender. Samen met Olivia Dean. Rain Me In. Uit de hitparade van vandaag. Ja, als er een zangeres is die de laatste maanden de wereldwijde hitlijsten vanuit het niets op haar kop heeft gezet, dan is het Olivia Dean wel. Momenteel vinden we haar nog altijd met haar twee knoeperts van hits in de top 40. De Britse singer-songwriter nam ook nog eens een duet op. Rain Me In, je hoorde het zojuist, samen met haar landgenoot Sam Fender. Afkomstig van zijn album People Watching, dat inmiddels alweer een jaar oud is. De single schreef onlangs nog geschiedenis in de Britse hitparade door in de 35e week alsnog naar de nummer 1 positie te stijgen. Ze spreidde zich online en mensen ontdekten het pas later. Wat eigenlijk fantastisch is, want het is de muziek die voor zich spreekt. Al dus Sam Fender, onlangs op BBC Radio 1. De melancholische ballad was al enigszins favoriet bij de fans van Sam's album People Watching. En het album won de Mercury Prize in Engeland. Uit de hitparade van vandaag, Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In. Als meer benijd, met vanavond wat extra veel songfestivalnummers. Toch een beetje de bekendere. Tegenwoordig worden het niet van die grote hits meer. Maar in de jaren 80 en 90 knalde het gewoon de hitparade in als het won. En ook als je tweede of derde werd, had je nog kans van dat het in de hitparade terechtkwam. Ook in Nederland. En je hoeft niet eens te winnen hoor. Net hadden we al Tommy Cash. Het Espresso Macchiato. En, ik zat er niet ver naast, dat nummer werd vorig jaar derde op het Songfestival. Namens Estland. En het is ook nog Hemelvaartdag vandaag, dus normaal gesproken draaien we dan allemaal leuke plaatjes met Heaven in de titel. Nou ja, twee thema's, één programma. Nou ja, we gaan wel even kijken hoe we dat doen vanavond. We wisselen het gewoon een beetje af. Zo heb ik hier bijvoorbeeld een heel leuke songfestivalplaat. Ook alweer van een tijdje geleden hoor, maar die is wel zo leuk. Die laat ik nog even aan je horen. Uit 1983 is dit Carola.

The Urban Cookie Collective. We kennen ze nog van The Key, The Secret. En dit was uit 1993, Feels Like Heaven. Dat is een van de opvolgers van The Key, The Secret. En die draaiden we omdat er heaven in de titel zit. Vandaag Hemelvaartdag, dus vanavond hebben we ook wat platen die hemel of heaven in de titel hebben. Was dit er een van? Maar het is ook de dag van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. En daarom hoorde je daarvoor weer een plaat van Carola met Love Isn't Love. Dat was volgens mij de winnaar uit 1983. Dus ja, meer muziek uit hitparadeland. Zo dadelijk gaan we even een kijkje nemen in de Nederlandse top 10. Het programma wat aanstaande zondag wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer tussen 2 en 3 'smiddags. Eerst nog weer even een songfestivalliedje. Dit is Emily de Forest en Only Teardrops.

Henny Huisman hoorde je. En later, als je groot bent. Ja, Henny Huisman in de Nederlandse hitparade van toen. Dit was een plaat uit november 1986. Stond 7 weken in de lijst. En kwam tot nummer 14. Henny Huisman, nog regelmatig met zijn hoofd op televisie. En binnenkort ook op de radio, hier bij Radio Aalsmeer. Want Door de Mangel bereikt een bijzondere mijlpaal. De wekelijkse talkshow van Radio Aalsmeer op de maandagavond. En aanstaande maandag 18 mei ontvangt het programma inmiddels zijn 500ste gast. En niet minder dan televisie-icoon Henny Huisman schuift dan aan voor deze feestelijke jubileumuitzending. De talkshow die bestaat inmiddels al ruim 12 jaar. En het wordt sinds de allereerste uitzending gemaakt door presentatoren Milène en Albert Huijts. Zus en broer.

0: Samen met technicus Edgar van Hazendonk. En opvallend is dat het programma in al die jaren trouw is gebleven aan hetzelfde vertrouwde format. Juist die herkenbaarheid, gecombineerd met persoonlijke gesprekken en uiteenlopende lokale gasten, heeft ervoor gezorgd voor een vaste schare luisteraars. En dat de 500ste gast nu Henny Huisman is, maakt het jubileum extra bijzonder. Henny die behoort tot de bekendste televisiepresentatoren van Nederland. Schreef televisiegeschiedenis met programma's als de Soundmix Show, Mini Playback Show, de Grote Playback Show en de Surprise Show, die veelal uit de tv-studio's hier in Aalsmeer kwamen. In de jaren 80 en 90 trok hij wekelijks miljoenen kijkers. En hij gaf een podium aan talenten die later zouden uitgroeien tot grote artiesten. Onder wie Gerard Joling, Marco Borsato, Glennis Grace en Edcilia Rombly. En naast zijn televisiecarrière was Henny Huisman ook actief als drummer en als DJ. Hij speelde onder meer in de band Lucifer, die we nog kennen van nummer House for Sale. En hij ontwikkelde zich later tot een van de meest herkenbare televisiegezichten van Nederland. Zijn warme en toegankelijke presentatie maakte hem geliefd bij een breed publiek. De jubileumuitzending Door de Mangel. Aanstaande maandag te beluisteren. 18 mei is dat. 'S Avonds tussen 7 en 8 via Radio Aalsmeer. En als je toevallig ook een vraag hebt die je wil stellen aan Henny, kan je die tot en met uiterlijk zondag mailen naar info@radioaalsmeer.nl. Vergeet niet te luisteren dus. Aanstaande maandag 18 mei tussen 7 en 8 s'avonds op Radio Aalsmeer. Televisie-icoon Henny Huisman in de jubileumuitzending van Door de Mangel.
1: De Nederlandse top 10.
0: Wij gaan even een kijkje nemen in de Nederlandse top 10. Het is het overzicht van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. En die lijst is aanstaande zondag weer te horen tussen 2 en 3 hier op Radio Aalsmeer. Elke week hoor je dan de nummers 10 tot en met 1 netjes op een rij in de juiste volgorde. En tussendoor nog wat muzikale tips voor de lijst van volgende week. En ook gaan we terug in de tijd met een oudere notering uit de geschiedenis van de Nederlandse top 10. Zondagmiddag dus weer een nieuwe editie. En we kijken in Aalsmeer benuit elke week even vooruit naar de uitzending van zondag. En deze week doen we dat met Justin de Wild. Hij is razend populair momenteel. En het begint zo langzamerhand wel een goede gewoonte te worden. Dat in het voorjaar er een nieuwe Nederlandstalige zanger doorbreekt. Met een vrolijke, gezellige hit. Die je de maanden erna veel hoort op zomerfeesten, braderieën en festivals. Eerder deden onder andere Bart Hoogkamer dat met Ik Ga Zwemmen. Marco Schuitmaker bijvoorbeeld met Engelbewaarder. Robert van Hemert bijvoorbeeld met Zoet, Zout, Zuur. En de nieuwste in dat rijtje is Justin de Wild. De 22-jarige zanger uit Veenendaal wordt al jaren veel geboekt op allerlei feesten en evenementen. Maar nu heeft hij zijn eerste echte hit te pakken. Cheerio is de titel van Justin's doorbraak. Hij schreef hem samen met onder andere Jeffrey Heesen, die begin dit jaar zelf nog in de hitparade stond met het nummer Meisje, samen met Afro Bros en Billy Dawns en Brace. Justin de Wild met Cheerio kwam afgelopen zondag huizenhoog binnen in de Nederlandse top 10 op nummer 4. De vraag is, waar staat hij aanstaande zondag?

Lekker hoor. Geen vuiltje aan de lucht met deze plaat van Justin De Wild. Nummer Cheerio. Afgelopen zondag kwam die hoog nieuw binnen op nummer 4. Het kan niet hoger. Kan niet zo zijn dat die nu niet hoger staat. Tenminste nu. Aanstaande zondag. Je hoort het in een nieuwe aflevering van de Nederlandse Top 10. Tussen 2 en 3 uur hier op Radio Aalsmeer. Dan is het nu tijd voor het Disco Duo. Elke week draaien we 2 plaatjes uit de jaren 70 en of jaren 80. Waar we in die tijd enorm op gedanst hebben. En het is vandaag Hemelvaartsdag, dus misschien zit er wel een plaatje in met Heaven in de titel. Het zou toch leuk zijn als je zo'n thema hebt en je kan dat een beetje combineren als het ware. Nou, ik denk dat we er klaar voor zijn. We hebben de dansschoentjes aan. We strikken de vetertjes. Het is tijd voor het Disco Duo deel 1.

0: Ja, deze was voorspelbaar natuurlijk. Ik had ook eigenlijk een andere plaat in gedachten met Heaven in de titel. Maar ik kreeg nog een reactie van iemand die zei... Tavares als tweede dansplaat. Wel nu, wij staan altijd open voor verzoeknummers natuurlijk. Dus vandaar deze plaat van Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel. Uit 1976 inmiddels. Goeie keus, daar niet van. Maar elke jaar als we platen met Heaven in de titel draaien op Hemelvaartsdag, komt Tavares altijd wel weer een keer voorbij. Dus helemaal niet erg. We hebben nog zat andere platen met Heaven in de titel die vanavond voorbij trekken. Zo hoorde je ook The Three Degrees uit 1983. En dat was The Heaven I Need. Twee platen dus met Heaven in de titel vanwege vandaag Hemelvaartdag. Gaat dit jaar een beetje, nou, helemaal niet het gevoel dat het eraan zat te komen. Opeens hoorde ik, ja, Hemelvaartdag vandaag. Vond ons rustig op de weg. Iedereen een vrije dag. Dus, nou, het is iedereen gegund natuurlijk. Vanavond ook de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Allemaal in aanloop naar de finale aanstaande zaterdag. Dus vanavond platen met Heaven in de titel. En zo hier en daar doen we een songfestivalplaatje tussendoor. Maar ook de vaste onderdelen hoor je vanavond. Waaronder het disco duo en natuurlijk ook de Aalsmeerse popquiz. Aanstaande woensdag vindt er weer een nieuwe editie plaats. In de beach in Aalsmeer. Vanaf 8 uur 's avonds. En we spelen op de radio altijd een radioversie van de popquiz. Mocht je trouwens mee willen doen, stuur even een mailtje naar aalsmeersepopquiz@gmail.com. Ontvang je alle informatie. Je staat ook automatisch ingeschreven, want we hebben geen wachtlijsten. Altijd plaats, je kan altijd meedoen. Even een mailtje naar aalsmeersepopquiz@gmail.com. De radioversie van vanavond. Ja, drie platen weer met één overeenkomst. En aan jou de taak om de overeenkomst te ontdekken. Dus drie fragmenten. Nou, ik zou zeggen, laten we eens beginnen met ja, uiteraard de eerste. Dat is deze. Kondig de platen niet af of aan, want dat zou te veel verraden van de oplossing. Dus parate hitkennis, dat is wat je moet hebben voor dit onderdeel. Dus. Wel nu, we zijn begonnen. Dit is Pop Quiz Plaat.
1: Nummer

0: En dat waren ze, de drie fragmenten. De Aalsmeerse popquiz, tenminste de radioversie. Dus woensdagavond 20 mei is er weer een nieuwe editie van de Aalsmeerse popquiz in de Beach in Aalsmeer. Er wordt weer sportieve, muzikale strijd en een gezellige feestelijke avond georganiseerd. En zoals altijd zijn er nu ook weer zeer gevarieerde rondes met quizvragen over popmuziek van de afgelopen 5 decennia. Uiteraard met geluidsfragmenten, songteksten en of videobeelden. En elke editie is dan weer anders. Ook deze keer wordt het weer een speciale avond. Er vindt namelijk een live muziekoptreden plaats. Twee zangeressen, dynamische duo Jacqueline en Ineke. Beide met decennia lange zang- en podiumervaring. Zij brengen de meest memorabele ABBA-nummers ten gehore tijdens de ABBA Live-ronde. En aan alle deelnemende teams worden in deze ronde 10 vragen gesteld over de live gezongen ABBA-liedjes. En natuurlijk zijn er ook weer mooie prijzen voor de winnende teams. Nou, daarop vooruitlopend hadden we in de radioversie van de Aalsmeerse popquiz allereerst Agnetha Veldskog, een van de zangeressen van ABBA. Haar solo carrière begon met het nummer The Heat Is On uit mei 1983. Grote hit, kwam toen tot nummer 2 in de Nederlandse hitparade. Daarna hoorde je Frida, de andere zangeres van ABBA. I Know There's Something Going On uit augustus 1982. Kwam toen tot nummer 3 in de Nederlandse hitparade. En daarna, als fragment nummer 3, hoorde je ABBA tezamen. Maar toen nog onder de naam Björn, Benny, Frida en Agnetha. Dat was volgens mij niet in die volgorde, maar toen heten ze nog een beetje los van elkaar. De 4 namen. Nou ja, 3 keer ABBA dus. In dit geval Agnetha, Frida en met z'n allen bij elkaar. En dat was de overeenkomst tussen alle fragmenten. ABBA-liedjes. Nou ja, woensdagavond 20 mei in de Beach in Aalsmeer. Dus de grote showavond, zogezegd. Met live ABBA-ronde. Als je nou mee wilt doen, schrijf dan je team in door een e-mail te sturen naar aalsmeersepopquiz@gmail.com. Vermeld dan het aantal personen. Het zijn er maximaal 6. En de naam van je team. Er is, ik zei het al eerder, geen ruimtebeperking in de feestzaal. Want dankzij de variabele zaalindeling wordt er eigenlijk nooit een team teleurgesteld. Geen wachtlijst, iedereen kan meedoen. Deelname gegarandeerd dus. Je kan trouwens voor hints of aanwijzingen en voorproefjes van de quizrondes alvast even kijken op de socials van Aalsmeerse Popquiz. Er is er maar 1, onder die naam Aalsmeerse Popquiz. En dan kan je gewoon meedoen op woensdag 20 mei. Aanstaande dus. Inloop vanaf 7:30, aanvang vanaf 8:00. Het is allemaal in de Beach in Aalsmeer aan de Oostuinenweg. Vlak voor de kruising met de Pontweg en de Machineweg. Of vlak na, kan natuurlijk ook. Ligt eraan van welke kant je aankomt rijden. Dus. Tot zover de Aalsmeerse popquiz. Met de ABBA-ronde zogezegd. We zijn weer terug, straks na het nieuws van 9:00. Dus tot zo. Tot straks.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
3: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and do and deliver a Labour message.
2: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. Pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
4: We hebben gewonnen!
5: Het beste moment vandaag.
6: Ja, toen die 1-1 viel was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant bij Union weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
4: Anderlecht is toch maar een kalm. Zwak broertje.
2: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
7: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
7: Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaard.

0: Kijk, en dat was een Songfestival-hit. Zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt. Bugs Fizz en Making Your Mind Up.
1: Aalsmeer meer bij Night.
0: Goedenavond. Van harte welkom bij uur nummer 2 van Aalsmeer bij Night. Jouw late night radio show op de donderdagavond. Hier elke donderdagavond op Radio Aalsmeer. Met vanavond 2 thema's in 1.
1: Aalsmeer bij Night.
0: Het is vandaag natuurlijk Hemelvaartsdag. Dus we hebben vanavond zo hier en daar leuke muziek met Heaven in de titel. Hemel, Heaven. En vanavond ook de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Vandaar dat we ook dit uur begonnen met een heel leuk songfestivalliedje.
1: Alles meer bij een night.
0: Kom uit 1981 inmiddels alweer. De winnaars namens Engeland. Ook alweer een tijdje geleden dat Engeland het Songfestival heeft gewonnen. Dit waren in groen, geel, blauw en rood. Twee jongens, twee meiden. Bugs Fizz.
1: Alles meer bij een night.
0: En Making Your Mind Up. Nou is er wel één zangeres die gewoon razend populair is geworden na aanleiding van het Songfestival.

Hupsakee! Je hoorde Loreen en Euphoria. Ja, wat een succes heeft zij gekregen naar aanleiding van deelname aan het Songfestival. Daar was dit natuurlijk een van de grootste hits van Euphoria, waarmee ze in 2012 het Eurovisie Songfestival won. Voor de eerste keer. Want het deed ze gewoon nog een keer. Dat was 3 jaar geleden, 2023. Toen won ze voor de tweede keer het Songfestival. Toen met het lied Tattoo. Dus Maureen Zainab Nora Talhau. Nou ja, beter bekend als Loreen. Zweedse zangeres, maar ja, aan de namen kan je het al wel horen. Ze is ook Marokkaans Berberse. Wereldwijd bekend nu. Maar ze werd gewoon geboren in Zweden. Ten noorden van Stockholm ergens. En haar muzikale carrière gaat nog steeds lekker hoor. Dus ze heeft nog vele hits op haar naam staan. Na Euphoria kreeg ook nog wel een paar andere hits van haar mee. Dus ook in de Zweedse taal overigens. Maureen, een van de succesvolste zangeressen uit de Eurovisie Songfestival geschiedenis. Nu even een kijkje in de hitparade van vandaag.

Ah, lekkere dansknijter. Uit de hitparade van vandaag. Je hoorde Another. Samen met 54 Ultra. Het nummer heet Talk to You. Ondanks dat de mannen van Another met dit nummer hun eerste hit te pakken hebben, is het Nederlandse DJ-duo al flink aantal jaren bezig. Op hun 17e begonnen de Amsterdammers Jesse van der Heijden en Augustin Guné met het draaien op feesten en het produceren van hun eigen tracks. Dat is inmiddels een slordige 14 jaar geleden. En in de tussentijd haalde Another wel eens de tipparade. In het jaar 2023 stonden ze daar met de track Relax My Eyes. Dat zij maakten samen met Abel Balder. En deze nieuwe track, Talk To You, wat je zojuist hoorde, is een samenwerking met 54 Ultra. Dat is het alter ego van songwriter en producer Johnny Rodriguez uit New York. Dus internationaal gezelschap uit Amsterdam en New York. Uit de hitparade van vandaag. Aalsmeer benijd met alle vaste onderdelen die je gewend bent te horen op de donderdagavond. Ze komen er ook straks weer aan. Straks nemen we even een kijkje in de programmering van morgenmiddag hier op Radio Aalsmeer. Dan kijken we even uit naar de Top 40 Classic. Maar we besteden ook aandacht aan een programma wat morgenavond hier wordt uitgezonden hier op Radio Aalsmeer. Dat is namelijk That's Life van Jenny Piet en Dennis Wijnhout. Wat er allemaal in zit, ga ik je zo dadelijk vertellen. Voor de rest hebben we ook nog de muziekgeschiedenis. Kijken we even wat er allemaal gebeurde in het verleden in de muziekindustrie op 14 mei. En aan het eind van dit uur vieren we ook nog oud en nieuw, compleet met vuurwerk. Dan leggen we een oude en een nieuwe plaat naast elkaar en die draaien we ook na elkaar op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. Nou, voor de rest is het Hemelvaartsdag vandaag, dus we kunnen een plaatje draaien met hemel in de titel. Maar we kunnen ook nog even een leuk songfestival liedje draaien uit het verleden. Aan jou de keus. Mag ik vingers zien? Ja, ik zie het al. Het is tijd voor een songfestival liedje.

Betty Boo is doing the do. Plaat uit 1990. 8 december 1990. Tenminste, dat is het jaartal en de maand en de dag van de top 40 die morgenmiddag in zijn geheel te horen is. Onder leiding van Frank Bunnik hier op Radio Aalsmeer. Frank die pakt alle 40 plaatjes, legt ze in de juiste volgorde. Je krijgt dan alle hits uit de lijst. Maar ook de hits die je eigenlijk al lang vergeten was. En natuurlijk ook de hits die je eigenlijk had willen vergeten. Ze staan er allemaal in. En ook de hits die niet eens op Spotify te vinden zijn. Het is een programma met ook jingletjes en geluidsfragmenten van toen. Frank heeft het allemaal bij elkaar gezocht. Morgen vanaf 3 uur hier op Radio Aalsmeer. Hij begint uiteraard helemaal onderaan bij nummer 40. En dan hoor je onder andere van Nederlandse bodem. Truckende Keks bijvoorbeeld. Maar ook MC Hammer komt voorbij. Kylie Minogue. George Michael. Kim Appleby. Solo. Uit Mel & Kim kwam dat natuurlijk. Madonna komt voorbij. London Beat. Living Color. MC Saar en de Real McCoys die ik hier ook tussen staan. Ja, ik scroll de lijst even door. Want allemaal leuke plaatjes. AC/DC zelfs. En dus ook Betty Boo en Doing the Do komt morgen voorbij. Samen met 39 andere platen. Uit de top 40 lijst van 8 december 1990. Luisteren dus morgen vanaf 3 uur hier op Radio Aalsmeer. Frank Bunnik en de Top 40 Classic.

hoorde Bruno Mars en een plaatje met Heaven in de titel. En dat heet Locked Out of Heaven. Dat is een plaat uit 2012. We hebben net even vooruitgekeken naar een programma wat morgenmiddag hier te beluisteren is op Radio Aalsmeer. We hebben ook een programma wat morgenavond hier wordt uitgezonden. Het is het programma That's Life. Het wordt morgenavond een vol programma, want presentatrice Jenny Piet gaat het met kunstenaars Sander Bosman en Joost Zwanenburg hebben over hun prachtige muurschildering op de achterkant van de muur van het Flower Art Museum tegenover de Watertoren. De heren komen alles vertellen over het werk en hoe dit unieke project tot stand kwam, samen met wethouder Sven Spaargaren. En ook wordt er aandacht besteed aan de kunstroute in Nieuwkoop. Die is elk jaar 3 dagen lang tijdens de Pinksterdagen. En dan wordt het dorp in onze buurgemeente gevuld met kunst in een prachtige omgeving. Een parel om eens te bezoeken. En Bram Kranenburg en Riet van Veren die praten ons allemaal bij over wat er allemaal te zien en te beleven valt. En er is ook live muziek van Jordi Latumahina, die de handpan bespeelt en je kippenvel geeft tijdens zijn uitvoering. Hij neemt verschillende handpannen mee, dus morgenavond allemaal te beluisteren. En normaal is de Aalsmeerse dorpsdichter Marcel Harting aanwezig, maar die laat zich voor deze keer vervangen door dorpsdichter van Uithoren, Amanda ten Kate. Zij zal ter plaatse een gedicht over de uitzending maken. Luisteren dus, maar vooral ook kijken via de televisie. Dat kan bij Delta op kanaal -1 voor de klanten van KPN, Access for All en Telfort op kanaal 1389. Ik zit te denken, ja, bij Delta zit het op kanaal 12, toch? Ja, en dat 1389 bij KPN, XS for All en Telfort. Daar kan je gewoon op kanaal 1 gaan staan en dan 1 stapje naar achteren. Dus -1, dat is het eigenlijk. En dan kom je eigenlijk automatisch bij 1389. Het televisiekanaal van Radio Aalsmeer. En natuurlijk ook te zien via de livestream via www.radioaalsmeer.nl. Overal ter wereld te beluisteren en te bekijken. Dus morgenavond dus, That's Life. Het kunst- en cultuurprogramma van Jenny Piet. Vrijdagavond, 15 mei, vanaf 8 uur hier op Radio Aalsmeer.

love you. Ja, zo is het leven. You're the cloud. En c'est la vie. Het werd vorig jaar uitgebracht. En het was de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 2025. Cloud werd met het nummer in de finale van het Songfestival vijfde bij de stemming van de jury's. En bij de televoting kwam hij op een gedeelde 15e plek. Uiteindelijk resulteerde dat in een 12e positie. Cloud was dat en c'est la vie. Het is nu tijd voor de muziekgeschiedenis. In de muziekgeschiedenis gaan we terug naar de dag van vandaag, maar dan in het verleden. 14 mei is het vandaag. En we gaan eens even kijken wat er allemaal op 14 mei in de muziekgeschiedenis gebeurde. Zo hebben we hier 14 mei van het jaar 1977. En ik pak hem er even bij. Ik heb hem hier liggen. Een LP is het. Zo'n grote vinylschijf. Razend populair in de jaren 70. En helemaal als het een zogenaamde compilatie-LP was. Een album met allemaal verschillende nummers. En toen had je een hele serie en die heet Alle 13 Goed. Die term wordt nog steeds gebruikt met een willekeurig aantal. Maar het was gewoon een LP-titel toen. In 1977, op 14 mei, kwam Alle 13 Goed deel 12... binnen in de Nederlandse LP Top 50. Deze verzamelaars stonden uiteraard allemaal hits van toen. Op dat moment in de hitparade staande. Met onder andere The Cats en Save the Last Dance for Me. Ik heb hem hier voor me, dus ik zit allemaal even te kijken wat voor leuke nummers er allemaal nog op staan. Bijvoorbeeld Boudewijn de Groot met de kinderballade staat erop. Wat heb ik hier? Oh ja, Saskia en Serge met Honey, I'm Falling in Love Again. Tony Joe White met Soulful Eyes. André Hazes staat er ook voor het eerst op met het nummer Mama. Ronnie en de Big Bear en de Big Bear Jump. Trinity met I'm Gonna Get You. René Diepenbrock. Samen met Anita. Nee, zo heette het nummer. En Roger Whittaker met Before She Breaks My Heart. En ook deze stond erop. Geweldige plaat van Heatwave. Terug naar 1977. Dit zijn de Boogie Nights.

Heatwave en de Boogie Nights. En dat allemaal staande op de LP vinylschijf van toen. 14 mei 1977 kwam die uit. Alle 13 goed, deel 12. Met dus deze plaat van Heatwave daarop. Het album blijft uiteindelijk in juni 1977 op nummer 13 steken in de Nederlandse LP top 50. En van 14 mei 1977 gaan we iets minder ver terug in de tijd. Namelijk 3 jaar geleden. Op 14 mei van het jaar 2023. Toen overleed de Schotse bassist John Giblin. Zijn eerste succes in de muziek kende hij eind jaren 70 als lid van de Latin group Gonzales. Met het nummer Haven't Stopped Dancing Yet scoorde hij een hit in Groot-Brittannië. In 1980 is hij met zijn fretloze bas te horen op de hit Babushka van Kate Bush. En ook is hij te horen op de nummer 1 hits In the Air Tonight en You Can't Hurry Love van Phil Collins. Giblin had samen met Phil Collins in de band Brand X gespeeld. En in 1985 komt hij bij de Simple Minds terecht als opvolger van Derek Forbes. Hij bleef toen tot 1988 bij de groep. Tijdens de opname van het album Street Fighting Years verlaat Giblin de groep. Hij werkte daarna nog lange tijd als sessiemuzikant. En hij speelde mee op albums van Eros Ramazzotti, Fish en Alan Parsons. Bassist John Giblin, uiteindelijk 71 jaar geworden.

hoor dat basje. Allemaal op de fretloze bas. Gespeeld door de Schotse bassist John Gibling. Hij overleed op 14 mei 2023, vandaag precies 3 jaar geleden. En we blijven nog even op die 14e mei 2023. Want toen meldde de BBC dat de finale van het Eurovisie Songfestival in het Verenigd Koninkrijk voor een kijkcijferrecord heeft gezorgd. In totaal keken 11 miljoen mensen naar de finale van de internationale liedjeswedstrijd, toen in Liverpool. De NOS die meldt op dezelfde dag dat er onder de Nederlandse kijkers juist weinig animo voor het Eurovisie Songfestival was. De finale in Liverpool, waaraan Nederland toen niet meedeed, trok gemiddeld 1,84 miljoen kijkers. Het was daarmee wel het meest bekeken programma van de avond, maar tegelijkertijd ook de slechtst bekeken finale van het Eurovisie Songfestival in 10 jaar tijd. Sinds 2016 trok de finale van het Songfestival vrijwel altijd meer dan 4 miljoen kijkers. Het record dat was in 2021, toen het Eurovisie Songfestival in Rotterdam plaatsvond. Toen keken er ruim 5,5 miljoen mensen naar de finaleavond. Het Nederlandse duo Mia Nicolai en Dion Cooper werd in de eerste halve finale toen uitgeschakeld. Kwam niet verder dan een 13e plek van de 15 deelnemende landen. Omroep Avrotros, die toen verantwoordelijk was voor de Nederlandse inzending, die had toen beloofd om het hele traject rond de selectie nog eens even te gaan evalueren

0: Mia Tucker. Nee, Mia Nicolai en Diane Cooper. Nee, Dion Cooper. Mia Nicolai en Dion Cooper. Burning Daylight. Een Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 2023. Maar helaas, daar rolden we niet doorheen. We werden 13e in de halve finale van de 15 deelnemende landen. Dus daarom deden we niet mee op 14 mei 2023. Met dit nummer. Helaas. Tot zover de muziekgeschiedenis. We slaan de boeken dicht. Het is tijd voor...
1: En nieuw.
0: Jazeker. In oud en nieuw leggen we altijd een oude en een nieuwe plaat naast elkaar. En die draaien we ook na elkaar. Op zoek naar de verschillen en de overeenkomsten. 2 weken geleden hadden we in de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Elke donderdagavond hier in Aalsmeer Benuit. Tussen 10:15 en 10:30 zo'n beetje. Dus over zo'n 1 minuut of 20 weer een nieuwe aflevering. Maar toen hadden we een plaat van Tom's Diner... door Suzanne Vega. Een plaat uit 1981. Tenminste het origineel. Want in de zomer van 1990... werd het nummer ook uitgebracht. In een soort danceversie. Door de groep genaamd DNA. We gaan er nog even een klein stukje van laten horen. Dit is Suzanne Vega. Dat was a cappella, zo gezegd. Zonder instrumenten. Maar dan weet DNA wel weer een vette beat eronder te krijgen.

Suzanne Vega. Samen met DNA. En Tom's Diner. Dat was dus de oude versie, zogezegd, uit 1990. En toen dacht ik, ja, een leuk nummer eigenlijk. Maar daarna eigenlijk is er niet zoveel meer mee gebeurd. Ja. Er zijn allerlei covers van uitgebracht. Maar toen stuitte ik ook nog even op dit nummer, wat ik nu als nieuw aan je laat horen. Maar ja, eigenlijk is het ook niet zo heel nieuw. Volgens mij al uit het jaar 2022. Maar ik denk, ja, ik vind het toch leuk om aan je te laten horen. Het is namelijk van Sophie Tucker. Het is een Amerikaans muzikaal duo bestaande uit Sophie Holly Weld en Tucker Halpern. Als je hun voornamen bij elkaar voegt, krijg je dus Sophie Tucker. En zij maakte dus eigenlijk een compleet nieuwe versie. En die vind ik ook wel leuk om even aan je te laten horen. Dus.

0: We'll be right back. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
1: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Sabaan wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
3: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they are afraid from my vandalism. So we are trying to shield and protect as much as we can.
1: En volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Aalsmeer by night. Met Meindert van der Zwaard.

0: Ja, ja, dat doet hij goed, hè.
1: Aalsmeer bij Night. Radio Aalsmeer. Meindert van der Zwaard.

0: zei het vorige uur ook al. Die songfestivalliedjes, zo worden ze niet meer gemaakt. Je hoorde The Brotherhood of Man uit 1976. Save Your Kisses for Me.
1: Alles meer bij night.
0: Goedenavond. Hartelijk welkom bij uur nummer 3 van Aalsmeer by Night. Jouw late night radio show op donderdagavond. We zijn om 8 uur begonnen. En we gaan nog even door tot 11 uur vanavond.
1: Alles meer by night.
0: En vanavond hebben we een beetje een mix van songfestival liedjes. Maar ook met liedjes met Heaven in de titel. Het is vandaag Hemelvaartsdag. Dus we dachten van nou, dus kunnen we het programma wel meevullen. Dus uit de verste uithoeken van de muziekwereld hebben ze gevonden.
1: Alles meer by night.
0: En dit was dus Brotherhood of Man. Zij wonnen in 1976 het Eurovisie Songfestival namens het Verenigd Koninkrijk met dit Save Your Kisses for Me. En ze treden helaas niet meer op.
1: Alles meer by night.
0: Nee, want eind september 2024 toen overleed zanger Martin Lee. 77-jarige leeftijd. Die man met die snor. Iconisch kop had hij altijd. Ja, Songfestival. Dan denk je toch ook aan deze.

Hupsakee. Het was de eerste keer van Maxime en Franklin Brown. Het was de eerste keer dat Nederland weer mee mocht doen na het debakel van Willeke Alberti. Het 1994 ging zij ten onder met het nummer Waar is de zon? Daardoor mocht Nederland niet meedoen met de versie van 1995. Tijdens het Nationaal Songfestival uit 1996 werden alle registers opengetrokken voor deelname aan dat jaar, in die versie. Uiteindelijk won het gelegenheidsduo Maxime en Franklin Brown met dit nummer. Ze werden uiteindelijk zevende in 1996. Zevende van de 23 op het Songfestival. Lang niet onverdienstelijk, zoals dat heet dus. Ja, van Nederlandse bodem. We hadden natuurlijk ook andere nummers nog uit kunnen kiezen die geselecteerd zouden kunnen worden als Nederlandse inzending en die toch ook goed scoorde eigenlijk. Ik denk dan bijvoorbeeld aan dat nummer van Linda Wagenmakers. Ken je die nog? Met die hele grote jurk die ze toen aan had. En daaronder vandaan kwamen opeens alle dansers. Je keek ernaar en dacht, hoe doen ze het? Dit is No Goodbyes.

We horen dit nog wel eens terug in dat programma van Carlo Borsart. Making Your Mind Up. Hey, dat lijkt de titel wel van Burke's Fizz uit 1981. Maar dit nummer No Goodbyes van Linda Wagemakers was in het jaar 2000 dat ze eigenlijk met grote overmacht het Nationaal Songfestival won en vervolgens dus deel mocht nemen aan het grote Eurovisie Songfestival. Ze werd uiteindelijk 13e in een veld van 24 deelnemers. Nou, het lied was misschien minder spraakmakend dan, ik zei het al, de jurk die ze droeg. De single No Goodbyes die werd niettemin een bescheiden succesje in de Nederlandse hitlijsten. Het was eigenlijk de enige hit van Linda die daarmee toch een beetje een eendagsvlieg bleef. Maar ze stond al enige jaren daarvoor op de planken van in musicals. Toen zij in het voorjaar van het jaar 2000 meedeed aan het Songfestival. En inderdaad, in het televisieprogramma Make Up Your Mind is dit nummer te horen op het moment dat de afgevallen en onthulde drag queens worden uitgezwaaid. Nu gaan we even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag.

0: Jennifer Lopez. En samen met David Guetta. Het nummer heet Save Me Tonight. Je kunt wel concluderen dat de hitmakers uit de Zero's weer erg in trek zijn. Shakira bijvoorbeeld, die op haar 49ste op dit moment weer een enorm dikke hit scoort met Zoo, Oe, Oe. En Jennifer Lopez lukt dat ook weer aardig. Haar samenwerking is dan ook niet zomaar met iemand. Daar is hij weer. De onverwoestbare David Guetta. Je hoorde Save Me Tonight uit de hitparade van vandaag. Het is ook een beetje als opwarmertje voor het nieuwe album van Jennifer Lopez. J-Lo 10 gaat die waarschijnlijk heten. Wanneer die uitkomt, weet ik nog niet helemaal zeker. Maar zodra ik daar achter kom, laat ik het je weten. Ze zingt Don't Know If It Will Last Forever. Nou Jennifer, je bent net begonnen. Tenminste met dit nummer, Save Me Tonight. Je scoort natuurlijk al vanaf de jaren 90 hit na hit. Alhoewel het de laatste tijd een beetje rustig was op het hitfront. Maar misschien brengt dit Save Me Tonight daar nu eindelijk verandering in. En begin je weer aan een reeks met hits. Aalsmeer benijd met nu de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. Elke donderdagavond tussen 10:15 en 10:30 hoor je Bart hier bij Aalsmeer benijd. Met een mooi verhaal over een bepaalde plaat. En we hebben vanavond onder andere het thema van het Songfestival. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of Bart daar ook een mooi verhaal bij heeft verzonnen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Als een verstikkende wattendeken nemen de wolken al het licht weg in mijn hoofd. Ik kan er niets aan doen, maar mijn gedachten dwalen langzaam af. Ze dwalen af naar de tijd waarin ik probeerde mijn leven te leiden zonder jou. Ik zal vast wel wat fout doen. Maar als dat komt omdat ik gewoon mezelf probeer te zijn, dan doe ik het liever verkeerd dan goed. Want hoop kan zomaar omslaan in angst. En met maar één vleugel kan ik niet vliegen. Ik zou willen dat het licht van de zon mijn dromen zou omarmen. Weg met dat verstikkende wolkendek. Geen angst meer. Geen kil maanlicht. Nee, ik zou naar een plek willen vliegen waar bomen zijn, bloemen, zonlicht, lucht. Een plek waar nieuwe herinneringen worden gemaakt. En waar de oude vervagen, om voor altijd te verdwijnen. Een plek waar liefde geen leugen is. Maar met één vleugel kunnen vogels niet vliegen. Dan vallen ze zo langs de dakrand uit de lucht als ontelbare regendruppels. Geen lucht meer. Geen trots. Ja, en daarom kunnen vogels niet vliegen.

De platen zijn verhaal. Gelezen door Bart van Leeuwen. Het ging over nummer Birds van Anouk. Het was de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 2013 in Malmö in Zweden. Dit Birds haalde de 9e plek in de finale van het Eurovisie Songfestival van toen. Eerst al een 6e plek in de halve finale. En dat was sinds 2004. Ja, toen waren de Nederlandse inzendingen hier niet meer in geslaagd. Het nummer staat ook op het album van Anouk. Sad Sing-Along Songs. En voor het eerst sinds tijden toen in 2004 weer succes voor een Nederlandse act op het Songfestival. In dit geval dus goed ten uitvoering.

0: En daar had je er weer eentje. Eentje met Heaven in de titel. Level 42 hoorde je met Heaven in My Hands. Plaat uit 1988. En die draaiden we omdat het vandaag, ja, vrij vertaald Heaven's Day is. Ja, dat is natuurlijk niet het goede woord, maar het is Hemelvaartsdag. Dus vandaar dat we vanavond zo hier en daar een plaatje met Heaven in de titel aan je voorschotelen. En daar was dit weer een van. Dus. En ik heb eens even zitten kijken. Ja, behalve Hemelvaartsdag is het vandaag ook de dag van de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival. Er komen toch regelmatig dansbare platen uit het Eurovisie Songfestival, maar dat worden dan niet grote hits. Kunnen we eens even gaan kijken welke plaat dat wel werd? Misschien kunnen we dat doen in
1: de Tandenpoets Dansplaat.
0: Ja. Tandenpoets Dansplaat, altijd nog even een dansmomentje. Zo rond deze tijd in Aalsmeer by Night. Dat rijmt. Normaal gesproken kijken we dan even wat er op dit moment populair is op de dansvloer.

0: Maar ja, vanwege het Songfestival dacht ik van, ik ga eens even in het archief kijken. Welke dansplaat heeft gescoord in het verleden tijdens het Songfestival. En dat was in 1998. Dat was de inzending van het Verenigd Koninkrijk op naam van Imani. Het nummer Where Are You? Het Songfestival werd toen gehouden in Birmingham. En dat leverde eigenlijk, eigenlijk twee grote winnaren. Winnaressen eigenlijk. Want Dana International scoorde ook met het nummer Diva. En die werd tweede. Of was die nou juist eerste? En werd Imani tweede? Zo zat het volgens mij. Dana International die won het festival met Diva. En Imani werd tweede. Zo zat het met het nummer Where Are You? Het nummer werd trouwens ook nog veelvuldig gebruikt in de Nederlandse film Costa uit het jaar 2001. Als je denkt van waar heb je het over? Ik ga hem gauw aan je laten horen. We gaan terug naar 1998. Dit is Imani. Imani. Where are you?
1: Deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.

0: Lekker nog even zo'n dansplaatje erachteraan. Ah, het was eigenlijk wel een soort moment van classic natuurlijk. Je hoorde Donna Summer. En uiteindelijk ook ja, een soort duet geworden. Want de mannelijke stem komt van Joe Bean Esposito. En dit was wel een lekker nummertje. Met Heaven in de titel hoorde je inderdaad Donna Summer. We pakken hem er even bij, de verjaardagskalender. Welke muzikanten zijn er jarig vandaag?
1: Ik weet dat jij vandaag verjaart. Dus heb ik voor een cadeautje gespaard. En nu wens ik jou een gelukkige verjaardag.
0: Wel nu, wij hebben een aantal mensen te feliciteren. Waaronder deze zanger, David Byrne. De zanger van de Talking Heads. Bekend van Psycho Killer en Road to Nowhere. David Byrne is vandaag 74 jaar geworden. Treedt nog steeds op, toch Ton? Ja toch? Dit is een van hun grootste hits. Dit is Slippery People.

0: De verjaardagskalender. Wie zijn er jarig vandaag?
1: Wij feliciteren David Byrne, zanger van de Talking Heads, met zijn 74ste verjaardag. Er kwam nog een verzoeknummer binnen of we het nummer Everybody Laughs wilden draaien. Dan nu, slechts één per jarige. Het verzoeknummer kwam net te laat binnen. Wij draaiden daarvoor in de plaats Slippery People. En aansluitend draaiden we Patrick Bruel, Franse zanger. Hij is 67 jaar geworden vandaag. En daarvan draaiden wij Cassé la Voix. In de live-uitvoering uiteraard. En wij feliciteren van Nederlandse bodem Martijn Garretsen. Nederlandse DJ, razend populair. Meerdere malen uitgeroepen tot beste DJ ter wereld. En Martin is vandaag 30 jaar geworden. Martin, van harte gefeliciteerd. Weet je nog wanneer dit was? Het is de allereerste single die de hitparade haalde van Martin Garrix. Vanwege zijn verjaardag, 30 jaar, Martin, van harte gefeliciteerd. Dit is Animals.

0: De verjaardagskalender. Wie zijn er jarig vandaag?
1: Martin Garrix. Oh, ik denk al, wat hoor ik allemaal voor muziek, ja. Zo gek is dat dus niet. Gewoon twee dingen door elkaar heen. Martin Garrix, vandaag 30 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. En wij feliciteren tot slot ook nog Amerikaanse zangeres Shanice Wilson met haar 53ste verjaardag. Ik hou zo van haar lach.

0: Echt?
1: Really do. Oh, nou, dan geloof ik het maar. De verjaardagskalender. Wie zijn er jarig vandaag? Nou, Shanice Wilson. Dus in 1991 had zij een grote nummer 1 hit met dit I Love Your Smile. Ze is vandaag 53 jaar geworden. We feliciteren ook nog de gitarist van de Rascals, Gene Cornish, 82 jaar geworden alweer. De zanger van de Cult, Ian Astbury, 64 jaar geworden. We draaiden aan het begin van uur nummer 2 van Aalsmeer by Night Making Your Mind Up van Burke's Fizz. Zangeres Shelley Preston van Burke's Fizz is ook jarig vandaag, 64 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Fab Morvan van Milli Vanilli, tenminste ex-zanger van Milli Vanilli, nou ja, ex-playbacker van Milli Vanilli. Vandaag 60 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. Danny Wood, zanger van de New Kids on the Block, 57 jaar. Zangeres van All Saints, Natalie Appleton, 53 jaar geworden. Zangeres van Bewitched, Sinead O'Carroll. Niet O'Connor, maar O'Carroll, 48 jaar geworden. En de drummer van Kensington, Nederlandse band, Niles van den Berg, 45 jaar geworden. We feliciteren ook nog Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook, 42 jaar geworden vandaag. En vriend en collega Jan Zwart, bij de meeste beter bekend als Jan Paparazzi. Nederlandse presentator, zat vroeger altijd op de bank bij Robert Jensen. Tegenwoordig is hij presentator bij Sterren NL. Hij is 63 jaar geworden. Jan, van harte gefeliciteerd. En daarmee sluiten we Aalsmeer by Night af vanavond. We zijn zwaar over tijd, zwaar in de overuren. Maar goed nieuws, volgende week donderdag zijn we er weer. Luister je dan ook weer? Mooi. Ja, tot zover deze propvolle uitzending. Barst uit te voegen. Vandaar dat we alweer in het volgende uur terecht zijn gekomen. Het uur dat eigenlijk Aalsmeer by Night al begonnen zou moeten zijn. Dus, excuus aan de buren. Wij gaan Aalsmeer by Night razendsnel afsluiten met de wetenschap dat we volgende week donderdag weer van de partij zullen zijn op 21 mei. Die donderdag vanaf 8 uur hier bij Radio Aalsmeer. Een nieuwe editie van Aalsmeer by Night. Maar zet nu je radio niet uit, want straks na het nieuws van 11 uur, Aalsmeer Easy.
2: Tot zometeen.
3: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorieteninslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Radio Aalsmeer.
5: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
3: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Aalsmeer Easy.
5: Met Meindert van der Zwaard.

0: Goedenavond. Van harte welkom bij Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Met de beste easy listening, soft soul, rock ballads en jazzy classics. En vanavond hebben we een uitstapje naar wat songfestival nummers. Vanavond de tweede halve finale. Voordat we aanstaande zaterdag de grote finale krijgen. En de afgelopen avond, we zijn al om 8 uur begonnen met het voorprogramma, zogezegd Aalsmeer by Night. Hebben we ook wat oudere songfestival hits laten horen. En ik dacht, misschien in Aalsmeer Easy is dat ook nogal leuk. Afgewisseld met plaattitels met Heaven erin, want het is vandaag tenslotte ook Hemelvaartsdag. Dus zo'n beetje om en om. Leuk, hè?
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

O'Gene en What's Another Year. Zo hadden we twee vliegen in één klap. In dit uur Aalsmeer Easy. Lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Draaien we om en om. Of een songfestival nummer. Of een nummer met Heaven in de titel. We begonnen dit uur met The Bee Gees en Too Much Heaven uit 1978. Daarna hoorde je Duncan Lawrence met Arcade uit 2019. Dat is dan weer een songfestivalnummer. Daarna draaiden we Eric Clapton en Tears in Heaven uit 1992 en uit 1993. Tweemaal in de hitparade gestaan. En zojuist dus O'Gene. Ze deden in 2017 zelf mee met het nummer Lights and Shadows. En dit was hun uitvoering van What's Another Year, waarmee Johnny Logan in 1980 het Eurovisie Songfestival won. En O'Gene maakte deze uitvoering in 2019. Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht, met tot aan 12 uur. Om en om, dan een plaat met Heaven in de titel vanwege Hemelvaartsdag vandaag. En vanwege vanavond de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival hebben we ook wat oude Songfestival nummers op de kop getikt. Zo. En die draaien we dus back to back, zoals dat in officiële DJ-taal heet. Nu weer even een plaat met Heaven in de titel. Dit is Maria McKee.

Old Version. Van een oude hit van Bryan Adams. Heaven heette dat, kwam uit 2003. Daar weer voor, van Nederlandse bodem, Glennis Grace. My Impossible Dream. Nederlandse inzending uit het jaar 2005. En we begonnen dit blokje met Maria McKee en Show Me Heaven. Plaat uit 1990. Haast meer easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Nou ja, nog een kwartiertje te gaan. Ik zei het al, om en om muziek uit een songfestival verleden. En daarna weer een nummer met Heaven in de titel. Zo is nu weer de beurt aan een songfestival nummer. Daarvoor gaan we 4 jaar terug naar 2022. Een nummer van S10, Nederlandse inzending van toen. Het heet De Diepte.

Eric Forrester, oftewel John McCook uit The Bold and the Beautiful, samen met Bobby Eakes, Heavens, Just a Step Away. Dat is een plaat uit 1993. Zij speelde Macy Alexander in The Bold and the Beautiful, Bobby Eakes. En daarvoor hoorde je S10 met De Diepte uit 2022. Aalsmeer Easy, lekkere rustige muziek tot aan middernacht. Hadden we net al een songfestival liedje uit Italië van Umberto Tozzi en Raff, Gente di Mari. Dit is ook zo'n mooie, Alice en Baciato uit 1984. Dit is I Treni di Tozeur. Nee.

0: Nou, mooier konden we toch niet afsluiten. Met deze plaat van The Rolling Stones. Het uit duizenden herkenbare stemgeluid van Mick Jagger. En je hoorde ook nog Lady Gaga meedoen op dit nummer. En Stevie Wonder was ook aanwezig op dit nummer Sweet Sounds of Heaven. En daar had je er weer een. Een plaat met Heaven in de titel. Daar hadden we er meer van vanavond. Vanaf 8 uur al in Aalsmeer bij Night. En ook in dit laatste uurtje van de donderdag in Aalsmeer Easy. Een aantal platen met Heaven in de titel. Afgewisseld met een paar leuke, rustige songfestivalnummers uit het verleden. En daarmee zijn we rondgekomen deze donderdag. Het is inmiddels alweer vrijdag geworden. We zitten even na middernacht. Dus dat betekent dat we af gaan sluiten wat de donderdag van Radio Aalsmeer betreft. Ik zou zeggen, ik wens je alvast een fijn weekend. Maak er wat leuks van. Ja, het weer zit nog niet helemaal mee. Maar langzaam maar zeker wordt het weer wat beter. Dus dat rijmt volgens mij ook nog. Volgende week donderdag zijn we weer van de partij. Vanaf 8 uur in de avond alweer. Met een nieuwe aflevering van Aalsmeer Benijd. En ook volgende week vanaf 11 uur kan je weer rekenen op een nieuwe aflevering van
1: Aalsmeer Easy.
2: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet: Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen.